tonight.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Tego, tego, tego, tego.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De Limburgse steden en gemeenten dreigen de komende jaren samen bijna 108 miljoen euro minder te ontvangen door besparingen op het gemeentefonds. Lokale besturen vrezen dat investeringen en dienstverlening daardoor onder druk komen te staan. De maatregel zorgt voor heel wat bezorgdheid in de provincie. De internationale Canarieshow in Nieuwerkerken gaat niet door. Door de uitbraak van vogelgriep kunnen de organisatoren het evenement niet veilig laten plaatsvinden. De aflasting betekent een financiële tegenvaller van ongeveer 15.000 euro en is een zware domper voor vele liefhebbers uit binnen- en buitenland. Na een frisse start met maxima rond 15 graden krijgen we eerst een aangename en vrij zonnige herfstdag. Het kwik stijgt naar zo'n 24 graden. Later verschijnen meer wolken, maar het blijft overdag meestal droog. Tegen de avond volgt een weersomslag met toenemende bewolking en later ook regen. Morgen wordt het wisselvalliger en duidelijk frisser met maxima rond 16 graden.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De Waalse onderwijsminister van de MR pleegt straks nieuw overleg met de koepel van de Franstalige scholen, naar aanleiding van de zware rellen bij het studentenprotest in Wallonië de voorbije dagen. De koepel vindt dat de politiek alle verzuchtingen rond de onderwijsbesparingen negeert. Of het overleg nieuwe protesten vandaag zal tegenhouden, is nog maar de vraag. In Luik zijn na de vernielingen gisteren 33 aanhoudingen verricht. Meerdere politiemensen zijn daarbij gewond geraakt. Een jongen van 13 moet voor de rechter komen nadat hij via social media opriep om met jerrycans een school in brand te steken. In Frankrijk zijn de lessen in de middelbare scholen al zeker tot het einde van de week opgeschort. Bij uit de hand gelopen protesten zijn volgens Binnenlandse Zaken al zo'n 500 mensen aangehouden. 43 politieagenten raakten daarbij gewond, onder meer door projectielen en vuurwerk. De Franse autoriteiten gaan intussen een politieagent vervolgen omdat hij van te dichtbij een traangasgranaat zou hebben afgevuurd. Een minderjarige raakte daarbij gewond. Volgens de agent had de tiener zelf geweld gebruikt tegen hem en enkele collega's. In Los Angeles is actrice Eve Mary Saint overleden. Dat meldt haar familie. Ze was een van de laatste nog levende Hollywood-legendes. Saint had in de jaren 50 de vrouwelijke hoofdrol in de Hitchcock-klassieker North by Northwest en won een Oscar voor haar bijrol in On the Waterfront. Ze was 102. En op speeldag 4 van de Nations League voetbal vielen geen verrassingen. Engeland blikte Tsjechië in met 3-0 en Spanje won, zij het niet zonder moeite, bij Kroatië met 1-2. In de B-groep wonnen Zwitserland en Slovenië hun wedstrijden ten koste van Noord-Macedonië en Schotland. De volgende speeldag is pas in het tweede weekend van november. De Rode Duivels moeten dan naar Turkije en ontvangen daarna thuis Italië. En het is nu echt voorbij. Lionel Messi heeft zijn laatste bal getrapt voor de Argentijnse nationale ploeg. In een galamatch voor 80.000 uitzinnige fans won Argentinië met 3-0 van Benin. Messi gaf 2 assists en maakte zelf de derde treffer. In 208 interlands maakte de Vlo een onwaarschijnlijke 126 doelpunten. De dag start fris met in de eerste uren wat bewolking. Straks is het dan overal warm en zacht met maximaal tot 22 graden. Tegen de avond is een bui mogelijk.

0: De specialist in hernieuwbare energie is Wopa Saving Energy Riemst. Ze hebben een ruim aanbod energiezuinige producten. Zonnepanelen, energievriendelijke airco's met koel- en warmtefunctie. Wopa Saving Energy, Biezenakkers 15 Riemst. Bel voor een afspraak en advies op maat. 012-69-0044. Alle info op wopa.be. Wopa Saving Energy Riemst. Uw energievoordeel. Daar zorgen zij voor.
1: Kom kennis maken met de slimme batterijen en de nieuwste generatie van warmtepompen en airco's op zondag 4 oktober. Kom vrijblijvend ons gamma energiezuinige oplossingen ontdekken bij Wopa op de Biezenakkers 15 in Riemst. Uitzonderlijk geopend op zondag 4 oktober van 10 tot 17 uur.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De eerste commerciële wijnbouwers van Limburg zetten een punt achter hun activiteiten. Volgens de uitbaters zijn veel leden te oud geworden en ontbreekt er opvolging. Daarom wordt gezocht naar een overnemer die de wijngaard en het project een toekomst kan geven. In Tiene heerst grootse trots nu stadsgenoot Francis Halse de Nobelprijs voor de fysica heeft gewonnen. De 82-jarige wetenschapper wordt bekroond door zijn onderzoek naar neutrino's, ook wel kosmische spookdeeltjes genoemd. Halse groeide op in Tiene en zijn familie was actief in de bouwsector. Voor veel inwoners is de Nobelprijs een bijzonder moment voor de stad. Na een frisse start met maxima rond 15 graden krijgen we eerst een aangename en vrij zonnige herfstdag. Het kwik stijgt naar zo'n 24 graden. Later verschijnen meer wolken, maar het blijft overdag meestal droog. Tegen de avond volgt een weersomslag met toenemende bewolking en later ook regen. Morgen wordt het wisselvalliger en duidelijk frisser met maxima rond 16 graden.

0: Kleedtiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!
4: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: de eerste 9 maanden van dit jaar hebben al meer dan 7600 Vlamingen een mijnverbouwlening aangevraagd bij de overheid. Dat zijn er al meer dan een heel vorig jaar en zelfs 70% meer dan dezelfde periode vorig jaar. Met zo'n mijnverbouwlening betaal je minder rente, de laagste inkomens lenen zelfs renteloos. 3/4 van de aanvragen komt ook uit die doelgroep. Speedpedelecs blijven populair. In de eerste 9 maanden van dit jaar zijn er al meer dan 13% meer ingeschreven dan dezelfde periode vorig jaar. Het waren er meer dan 12.000. Speedpedelecs zijn elektrische fietsen waarmee je zeer snel kan rijden. En ook tweedehands gaat de verkoop snel, een derde meer dan dezelfde periode vorig jaar. Bij een raketaanval op Kiev zijn 2 doden gevallen. Volgens getuigen waren er de hele nacht ontploffingen te horen. Gisteravond had president Zelensky de inwoners daar al voor gewaarschuwd. Rusland voert zijn aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad de laatste dagen op. Aan het front in het oosten zelf boeken ze geen vooruitgang meer. En ook in Gaza zijn 2 mensen omgekomen bij een Israëlische luchtaanval. Dat is dag op dag 3 jaar na de aanslag van Hamas op een muziekfestival in Israël. En de jonge Rode Duivels mogen naar het EK volgend jaar. De nationale belofteploeg speelde 0-0 gelijk tegen Denemarken. En dat was genoeg voor groepswinst en rechtstreekse plaatsing. Het Europees kampioenschap volgend jaar is in Servië en Albanië. De zon maakt stilaan overal plaats voor wolken, gevolgd door regen en 22 graden. Morgen een flink stuk frisser, nog amper 14 graden met regen.
1: Espresso.
2: Goedemorgen.
1: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: Ja, ja, die Zuiderse nachten. Inderdaad, ze kunnen niet alleen warm zijn, ze kunnen ook nog anders zijn natuurlijk. Maar verder gaan we niet in detail treden. Goedemorgen, welkom. Dit is alweer Espresso.
1: Espresso. Met de Ludowijn.
0: Ja, en die Zuiderse nachten die beleef je gewoonlijk als je op vakantie bent. Dus dat is altijd een beetje losser, nietwaar? Jawel, goed, oké. Je bent niet op vakantie, je bent met je twee voeten in de werkelijkheid van vandaag. Het is woensdagochtend en het weer ziet er niet al te best uit. De volgende dagen hebben wij zo'n beetje in de gaten. Tenminste, als we het weerbericht mogen geloven. Maar geen nood, behalve de koffie, waar u zelf moet voor zorgen, hebben wij de muziek voor u. Van onder andere Freddie Berset, van George McGray, van Piccadilly Witch en deze van de Mavericks met de naakte waarheid. Here comes the rain.

En van Lefie Dubourg de Mer maakte Luxeno de Meisjes op het Strand. Hij bracht hem uit in 2012. En nu tijd voor dat eeuwige oude gevoel uit 1970. The Same Old Feeling en Pickety Witch.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

De man die wij hier in Vlaanderen vooral kennen van Santa Maria, Roland Keizer uit 1998. Dus lang na zijn grote succes, want had hij in 1980, had hij nog altijd hits in Duitsland en ook een kleintje hier bij ons in België. Es gibt nur eine Liebe. Goedemorgen, welkom hier in Espresso bij Ludo. We hebben voor u Mr. Walkie Talkie. Ja, lang voordat er de autotelefoon of de gsm bestond, was er zoiets als een walkie talkie als je op afstand met iemand wilde praten.

De Mavericks uit hun succesperiode in 2012 met Born to be Blue. En een man die ook succes kende, maar dan niet in 2012, maar wel in 1975, is George McGray. Hij scoorde toen twee hele dikke hits, waaronder deze I Can't Leave You Alone.

On the Rebound en Floyd Kramer, een instrumentale plaat als afsluiter van ons drieluik voor vandaag. Daarvoor Mrs. Grace van The Times en George McGray mocht ons drieluik openen met een van zijn hits uit de 70s, I Can't Leave You Alone. George McGray woont trouwens tegenwoordig in Nederlands Limburg, in Münstergeleen, want hij is daar getrouwd met een Nederlandse madame. Naar verluid heet ze Ivanne Bergsma. Hij treedt nog regelmatig op her en der in Europa en voor de rest heeft hij naar verluid een rustig leventje. Het zal wel kunnen zeker met al die poen die die man verdiend heeft met zijn gouden platen allemaal. Charlie Bessie is nu aan de orde hier in Espresso van Ludo en I, Who Have Nothing. Kan je niet zeggen van de George natuurlijk.

Brotherhood of Man met My Sweet Rosalie. En op zaterdagmiddag en op zondagmiddag tussen 12 en 2 is er Karin de Greve hier bij Radio Ludo. Op weekend, dat is haar programma en daarin vertelt ze alles wat er in Hasselt en in Limburg te gebeuren staat in de komende dagen. Heb je ook zoiets wat er te gebeuren staat in de komende dagen? Een buurtfeest, een optreden, een markt, een sportevenement, noem het maar op. Het kan allemaal in dat programma, maar je moet het wel even melden op info@radioludo.be. Dat is info@radioludo.be. En Karen, die zorgt dat het op de radio komt. En nu de prachtige stem van Dean Martin.

Espresso. De heerlijkste muzikale kop koffie, geserveerd door onze barista van dienst, Ludo Wijn.

Als je mij vraagt met een dikke, vette knipoog naar The Beatles, The Long-Haired Lover from Liverpool en Jimmy Osmond uit 1972. Nu een plaat met een beetje een hele gekke titel van een groep die ook wel behoorlijk gek kon doen in der tijd. Als je ooit een optreden van de nieuwe snaar gezien hebt, dan blijf je dat gewoon weg bij. Onder andere, deze plaat zat er ook in. Meestal dan toch.

0: Encore.
1: Monsieur Jacques Dutronc en hij had het over de Playboys. En meteen was dat een van de laatste plaatjes hier in Espresso voor vandaag. Want de tijd is op voor Espresso. Koen zit alweer klaar voor zijn Hallo met Koen. Met daarin weer heel wat leuke muziek zoals we van hem gewoon zijn de laatste dagen. Wij zijn er graag terug morgen vroeg om pakweg een uur of negen. Dan hebben wij een nieuwe aflevering klaar van Espresso. En ik laat je nu met het nodige geweld van Resonance. Oké, Chicago. Tot morgen.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: In de eerste 9 maanden van dit jaar hebben al meer dan 7600 Vlamingen een mijnverbouwlening aangevraagd bij de overheid. Dat zijn er al meer dan een heel vorig jaar en zelfs 70% meer dan dezelfde periode vorig jaar. Met zo'n mijnverbouwlening betaal je minder rente, de laagste inkomens lenen zelfs renteloos. 3/4 van de aanvragen komt ook uit die doelgroep. Speedpedelecs blijven populair. In de eerste 9 maanden van dit jaar zijn er al meer dan 13% meer ingeschreven dan dezelfde periode vorig jaar. Het waren er meer dan 12.000. Speedpedelecs zijn elektrische fietsen waarmee je zeer snel kan rijden. En ook tweedehands gaat de verkoop snel, een derde meer dan dezelfde periode vorig jaar. Bij een raketaanval op Kiev zijn 2 doden gevallen. Volgens getuigen waren er de hele nacht ontploffingen te horen. Gisteravond had president Zelensky de inwoners daar al voor gewaarschuwd. Rusland voert zijn aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad de laatste dagen op. Aan het front in het oosten zelf boeken ze geen vooruitgang meer. En ook in Gaza zijn 2 mensen omgekomen bij een Israëlische luchtaanval. Dat is dag op dag, 3 jaar na de aanslag van Hamas op een muziekfestival in Israël. En de jonge Rode Duivels mogen naar het EK volgend jaar. De nationale belofteploeg speelde 0-0 gelijk tegen Denemarken. En dat was genoeg voor groepswinst en rechtstreekse plaatsing. Het Europees kampioenschap volgend jaar is in Servië en Albanië. De zon maakt stilaan overal plaats voor wolken, gevolgd door regen en 22 graden. Morgen een flink stuk frisser, nog amper 14 graden met regen.
1: Hallo, met Koen. Grasduinen in onze discotheek met Koen.

zegt al eens, ieder huisje heeft zijn kruisje. En dat geldt zeer zeker bij deze opname. Want dat waren de Fortunes van lang vervlogen tijd in deze You've Got Your Troubles and I've Got Mine. Hoe dan ook, u weet, u staat er niet alleen voor, want wij zijn er weer om uw gezelschap te houden op deze woensdagochtend hier bij Radio Ludo. En dat doen we traditiegetrouw in een nieuwe Hallo met Koen. En daarin meteen Vlaams werk van Jo Valli en die ziet de lichtjes van de Schelde. Een heel goeiemorgen en welkom.

Jo Valli en de lichtjes van de Schelde. En nu naar de Amerikaanse zangeres en actrice Ellen Foley, die in totaal zo'n 5 soloalbums heeft gemaakt. Maar ze is vooral bekend vanwege haar samenwerking met andere artiesten, van wie Meat Loaf waarschijnlijk de bekendste is. Inderdaad, dit is Ellen Foley.

Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Lowet Insurance, de makelaar aan huis. Zowel voor particulier als professioneel. Bekijk het uitgebreide aanbod verzekeringen en beleggingen op lowetinsurance.be of bel vrijblijvend op 012 24 10 29. Lowet Insurance in Tommerenborg-Loon en Houthale-Helchteren. De makelaar met een verrassende service.

Dat is de band die eind jaren 50 werd opgericht door de gitaristen Bob Bockel en Don Wilson. Intussen wereldberoemd geworden dankzij hits zoals Walk Don't Run en Hawaii 5-0. Je hoorde The Ventures in deze Perfidia. Dit nummer kent u ongetwijfeld in andere uitvoeringen. Wij kozen vanochtend voor de versie van Red Boone.

Dat was Red Boon en Come and Get Your Love. Nog even dit, de internationale One Day Postuur Canary Show, die zou doorgaan op 17 oktober aanstaande, is geannuleerd. En dat heeft allemaal te maken met een uitbraak van de vogelgriep. Dus die internationale One Day Postuur Canary Show gaat dus niet door.

ja, iets negatiefs omzetten naar iets positiefs. Dat was zo'n beetje de boodschap achter deze Even the Bad Times Are Good. En dat waren de Tremolo's. En nu naar Live Garrett, de man die je ongetwijfeld kent van de discoklassieker I Was Made for Dancing. Je hoort hem hier met een klassieker, namelijk Put Your Head on My Shoulder.

0: De specialist in hernieuwbare energie is Wopa Saving Energy Riemst. Ze hebben een ruim aanbod energiezuinige producten. Zonnepanelen, energievriendelijke airco's met koel- en warmtefunctie. Wopa Saving Energy, Biezenakkers 15 Riemst. Bel voor een afspraak en advies op maat. 012-69-0044. Alle info op wopa.be. Wopa Saving Energy Riemst. Uw energievoordeel. Daar zorgen zij voor.
1: Kom kennis maken met de slimme batterijen en de nieuwste generatie van warmtepompen en airco's op zondag 4 oktober. Kom vrijblijvend ons gamma energiezuinige oplossingen ontdekken bij Wopa op de Biezenakkers 15 in Riemst. Uitzonderlijk geopend op zondag 4 oktober van 10 tot 17 uur.

K3 en Tele Romeo. En Colruyt roept verschillende soorten groentemix voor de wok van het merk Boni terug, omdat er een foutieve houdbaarheidsdatum op de verpakking vermeld staat. Het gaat om heel wat producten met houdbaarheidsdatum 5 oktober 2026, hoewel op de verpakking 4 november 2026 staat vermeld. Ze zijn verkocht van 30 september tot en met 5 oktober. Klanten die de groentemix nu in huis hebben, kunnen deze terugbrengen naar een winkel waar ze het aankoopbedrag volledig terugbetaald krijgen. Ze werden onder meer te koop aangeboden in de winkels van Colruyt, Collect & Go en Comart.

Ja, een beetje drama op deze woensdagochtend dankzij Johnny Hallyday en Le Penitendé. En nu een hele mooie van de Righteous Brothers in The Unchained Melody.

Nou, deze dame is niet meer, want ze overleed recent op 8 juli en dat op 75-jarige leeftijd. Bonnie Tyler en dat in It's a Heartache. Straks meer van ons in deel 2 van deze Hallo met Koen. Ik heb nog Sir Elton John en het mooie Song for Guy. Heel graag tot over weinige ogenblikken.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De Limburgse steden en gemeenten dreigen de komende jaren samen bijna 108 miljoen euro minder te ontvangen door besparingen op het gemeentefonds. Lokale besturen vrezen dat investeringen en dienstverlening daardoor onder druk komen te staan. De maatregel zorgt voor heel wat bezorgdheid in de provincie. De internationale Canarieshow in Nieuwerkerke gaat niet door. Door de uitbraak van vogelgriep kunnen de organisatoren het evenement niet veilig laten plaatsvinden. De aflasting betekent een financiële tegenvaller van ongeveer 15.000 euro en is een zware domper voor vele liefhebbers uit binnen- en buitenland. Na een frisse start met maxima rond 15 graden krijgen we eerst een aangename en vrij zonnige herfstdag. Het kwik stijgt naar zo'n 24 graden. Later verschijnen meer wolken, maar het blijft overdag meestal droog. Tegen de avond volgt een weersomslag met toenemende bewolking en later ook regen. Morgen wordt het wisselvalliger en duidelijk frisser met maxima rond 16 graden.
4: Ludo. Hallo, met Koen. Grasduinen in onze discotheek met Koen Bax.

Nou ja, feit is dat ze in de jaren 70 mega populair waren. De producties van Chin Chapman. Ze deden het onder andere ook voor The Sweet. En die hoorde je hier met deze Coco. Start van deel 2 van deze Hallo met Koen. Op deze woensdagochtend hier bij Radio Ludo. En nu naar een gekende van The Handels in Little Honda.

Een plaat die je ongetwijfeld kent in de versie van de Beach Boys. Zij hadden het origineel en dat was in de zomer van 1964 dat je terugvindt op het album All Summer Long. En deze hitversie, de coverversie door The Handels, die kwam even nadien uit, namelijk op 12 september van dat jaar 64. En die stootte uiteindelijk door naar de 9e plaats in de Billboard Hot 100. En na The Handels, Rob Jansen en deze Anna.

0: De specialist in hernieuwbare energie is Wopa Saving Energy Riemst. Ze hebben een ruim aanbod energiezuinige producten. Zonnepanelen, energievriendelijke airco's met koel- en warmtefunctie. Wopa Saving Energy, Biezenakkers 15 Riemst. Bel voor een afspraak en advies op maat. 012-69-0044. Alle info op wopa.be. Wopa Saving Energy Riemst. Uw energievoordeel. Daar zorgen zij voor.
1: Kom kennis maken met de slimme batterijen en de nieuwste generatie van warmtepompen en airco's op zondag 4 oktober. Kom vrijblijvend ons gamma energiezuinige oplossingen ontdekken bij Wopa op de Biezenakkers 15 in Riemst. Uit zondag

gelukkig hebben we nog kunnen genieten van een aantal mooie nazomerse dagen. En vandaag is het de laatste in de rij, naar het schijnt. Dat was een toepasselijke zomerhit van Johnny en het Orchestra Rodriguez in Hey Malio. En nu een echte classic, dit zijn The Tramps en Hold Back the Night.

En dan ook dit, gezondheid en koopkracht, dat zijn de thema's waar Belgen zich het meest zorgen over maken. Dat blijkt uit een onderzoek van Enabel, dat is het Belgisch Agentschap voor Internationale Samenwerking. Beide thema's staan bovenaan met 89%. Daarna komen onder meer de energiecrisis, vervuiling, geopolitieke spanningen en de klimaatverandering. Vergeleken met vorig jaar houdt de Belg zich meer bezig met de klimaatverandering. Enabel voert het onderzoek ter gelegenheid van de week van de Fairtrade, die nog loopt van 7 tot 17 oktober. Dit is muziek van Joe Dassin.

En dat was Jolly Door in The Pilot of the Airways. En daarmee zijn we alweer halfweg in dit tweede deel van deze Hallo met Koen. En tijd voor een echte party, die komt eraan met Wenda Jackson.

Ja, dat was ons meer muziekblok. En daarin onder meer nog deze van Sniff and the Tears in Driver's Seat. Genk staat dit weekend opnieuw in het teken van Levensloop. Dat is de solidariteitsactie liever tegen kanker. Op de atletiekpiste van het Atlas College lossen deelnemende teams elkaar een etmaal af om geld in te zamelen voor de Stichting Tegen Kanker. De actie start nu vrijdag om 2:30 met een openingsceremonie waarin mensen met kanker of die de ziekte overwonnen als eerste een ronde lopen. Om 20:00 worden langs het parcours dan kaarsen aangestoken als teken van herinnering, troost en hoop. En dan zaterdag om 2:30 volgt de slotceremonie en wordt het ingezamelde bedrag bekendgemaakt. De opbrengst gaat uiteraard naar het kankeronderzoek, preventie en ondersteuning van patiënten en hun naasten.

werd de meezinger deze van de Soulful Dynamics en dat in Mademoiselle Ninette. En nu naar deze Willem Barth en Dans nog eenmaal met mij.

Rockin' Robin, en dat was muziek van Bobby Day aan het einde van deze Hallo met Koen. Morgen zijn we er weer, zelfde tijd, zelfde zender. En ik laat u met dit duo, te weten Joe Cocker en Jennifer Warnes in Up Where We Belong. Nog een hele fijne woensdag hier bij Radio Ludo.

vijf uur thuis met het kafaar. Gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg, op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen, heel alleen.

0: in stilte doet. Roept zondagsblad in de ochtend gloed. Ik zet mijn eend een beetje vreemd.
1: Hela, hela, wat is dat dan?
0: Dicht bij de post, een kleine bar. Ik glij naar binnen, zet me daar. Achterin met loesje smoe, vier heren pokeren kil en koel. In dat hoekje, naar ik meen, zo mooi, zo blond en zo alleen. Champagne, zegt ze, ik wil best. 500, zegt ze, het is al wat me rest.
1: En hoe gingen jullie daar naartoe?
0: Mijn wagen, jij het was zelf een
2: ja, leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
3: Jouw leukste evergreens.
4: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
2: Dit is het Regio Radio Nieuws.
5: Aan de Hogeschool PXL in Hasselt start dit academiejaar geen enkele man aan de opleiding vroedkunde. De school noemt dat opvallend en spreekt van een maatschappelijk probleem. Ze hoopt in de toekomst meer mannen warm te maken voor het beroep van vroedkundigen. De politiezone Hageland, actief in onder meer Glabbeek, Landen, Kortenaken en Tieltwingen, heeft een nieuw veiligheidsplan voorgesteld. De komende jaren wordt er extra ingezet op de aanpak van drugscriminaliteit, woninginbraken en cyberfraude. Ook verkeersveiligheid en een zichtbare aanwezigheid in de buurt blijven belangrijke aandachtspunten. Na een frisse start met maxima rond 15 graden krijgen we eerst een aangename en vrij zonnige herfstdag. Het kwik stijgt naar zo'n 24 graden. Later verschijnen meer wolken, maar het blijft overdag meestal droog. Tegen de avond volgt een weersomslag met toenemende bewolking en later ook regen. Morgen wordt het wisselvalliger en duidelijk frisser met maxima rond 16 graden.

0: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Lowet Insurance, de makelaar aan huis. Zowel voor particulier als professioneel. Bekijk het uitgebreide aanbod verzekeringen en beleggingen op lowetinsurance.be of bel vrijblijvend op 012 24 10 29. Lowet Insurance in Tommerenborg-Loon en Houthalen-Helchteren. De makelaar met een verrassende service.
1: Om even weg te dromen bij een maaltijd vol hemelse smaken met een glas diep rode wijn. Om even stil te staan bij het leven. Om even 100% te genieten. Laat je culinair verwennen door ons familiaal team.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Wie werkt zou volgend jaar al netto meer kunnen overhouden van zijn loon. Premier De Wever wil de geplande belastingverlaging 2 jaar vervroegen. De maatregel moet vooral de Franstalige liberalen van MR tevreden stellen, nu de federale regering verder onderhandelt over de begroting. Daar hangt wel een stevig prijskaartje aan. Door de vervroeging zou de staat zo'n 7,5 miljard euro mislopen. En dat terwijl de regering 10 miljard euro wil besparen. Premier De Wever wil dat er tegen volgende week dinsdag een akkoord is. In het station van Brugge is een trein ontruimd nadat er rook hing in een van de wagons. Dat kwam door een kleine brand aan de remmen. Niemand raakte gewond. De brandweer was snel ter plaatse en kreeg het vuur onder controle. Het incident veroorzaakte geen hinder op andere spoorlijnen. Het parket in Luik voert een nultolerantie in voor geweld bij de scholierenprotesten. Wie aanzet tot geweld of zelf geweld pleegt, zal zich moeten verantwoorden voor de rechter. Gisteren werd nog een jongen van 13 gearresteerd. Hij had via sociale media opgeroepen om met jerrycans naar een school te komen en die in brand te steken. De protesten begonnen vorige week en hebben te maken met de besparingen in het Franstalige onderwijs. De Antwerpse politie wil de overlast in Antwerpen-Noord harder aanpakken. Ze zal mensen die al vaker voor problemen zorgden 12 uur lang kunnen aanhouden. Dat wordt zelfs mogelijk als ze op het moment van een controle niets strafbaars gedaan hebben. De stad wil zo de leefbaarheid verbeteren en mensen die bijvoorbeeld met drugsproblemen kampen sneller naar hulp leiden. De Liga voor de Mensenrechten is niet te spreken over de maatregel. De Amerikaanse vrouw Krista Pike, die vorige week in Tennessee haar executie overleefde, is weer bij bewustzijn en kan praten. Dat hebben haar advocaten bekendgemaakt. Pike werd na de mislukte terechtstelling naar het ziekenhuis gebracht. Ze had 2 dodelijke inspuitingen gekregen. De bewolking neemt toe en er is kans op pittige buien. We halen wel nog een graad of 23. Morgen verliezen we 9 graden en krijgen we een mix van zon en buien.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt. En dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De eerste commerciële wijnbouwers van Limburg zetten een punt achter hun activiteiten. Volgens de uitbaters zijn veel leden te oud geworden en ontbreekt er opvolging. Daarom wordt gezocht naar een overnemer die de wijngaard en het project een toekomst kan geven. In Tiene heerst grootse trots nu stadsgenoot Francis Halse de Nobelprijs voor de fysica heeft gewonnen. De 82-jarige wetenschapper wordt bekroond door zijn onderzoek naar neutrino's, ook wel kosmische spookdeeltjes genoemd. Halse groeide op in Tiene en zijn familie was actief in de bouwsector. Voor veel inwoners is de Nobelprijs een bijzonder moment voor de stad. Na een frisse start met maxima rond 15 graden krijgen we eerst een aangename en vrij zonnige herfstdag. Het kwik stijgt naar zo'n 24 graden. Later verschijnen meer wolken, maar het blijft overdag meestal droog. Tegen de avond volgt een weersomslag met toenemende bewolking en later ook regen. Morgen wordt het wisselvalliger en duidelijk frisser met maxima rond 16 graden.

Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Lowet Insurance, de makelaar aan huis. Zowel voor particulier als professioneel. Bekijk het uitgebreide aanbod verzekeringen en beleggingen op lowetinsurance.be of bel vrijblijvend op 012 24 10 29. Lowet Insurance in Tommerenborg-Loon en Houthalen-Helchteren. De makelaar met een verrassende service.

en triomfeert zoals weleer. Vaarwel Anton, ik ga nu dood. Het is hard te sterven.

0: De specialist in hernieuwbare energie is Wopa Saving Energy Riemst. Ze hebben een ruim aanbod energiezuinige producten. Zonnepanelen, energievriendelijke airco's met koel- en warmtefunctie. Wopa Saving Energy, Biezenakkers 15 Riemst. Bel voor een afspraak en advies op maat. 012-69-0044. Alle info op wopa.be. Wopa Saving Energy Riemst. Uw energievoordeel. Daar zorgen zij voor.
1: Kom kennis maken met de slimme batterijen en de nieuwste generatie van warmtepompen en airco's op zondag 4 oktober. Kom vrijblijvend ons gamma energiezuinige oplossingen ontdekken bij Wopa op de Biezenakkers 15 in Riemst. Uitzonderlijk geopend op zondag 4 oktober van 10 tot 17 uur.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Sint-Gilles in Brussel is een vrouw doodgevonden in haar appartement. Het slachtoffer had ernstige verwondingen aan de nek en de politie gaat uit van een gewelddadig overlijden. De schooldirectie sloeg alarm nadat de vrouw haar twee jonge kinderen niet had opgehaald. Er is nog geen verdachte opgepakt, maar volgens HLN verdenkt de politie de vriend van de vrouw. De man was illegaal in het land en zou op de vlucht zijn geslagen. De Nobelprijs voor scheikunde gaat naar een Fransman en een Japanner voor hun onderzoek naar zogeheten chemische spiegelbeelden binnen moleculen. Hun bevindingen zijn van groot belang voor de ontwikkeling van veilige geneesmiddelen zonder bijwerkingen. Gisteren kreeg de Vlaming Francis Halse de Nobelprijs voor natuurkunde. Morgen kennen we de laureaat van de Nobelprijs voor literatuur en vrijdag die voor de vrede. Op het EK tijdrijden voor belofte in Slovenië heeft Matthijs van Kerkhoven knap zilver behaald. Hij was slechts 3 seconden trager dan de Spaanse alleswinnaar Alvarez. Eerder vandaag pakte Vic de Smet brons in de tijdrit voor junioren. Vorige week bracht hij ook al een zilveren medaille mee van het WK. Bij de damesbelofte pakte Emma Siegers de 5e plaats. De Nederlandse Vinke won daar goud. En Matthias Kasse is uitgeschakeld op het WK judo in Azerbeidzjan. Hij verloor zijn kwartfinale en raakte in de herkansingen niet voorbij zijn Koreaanse tegenstander. Kasse won eerder 3 maal zilver en 1 maal goud op het WK, maar was nu net teruggekeerd na een hardnekkige blessure. Zonnig en zacht tot wel 24 graden, maar vanaf vanavond slaat het weer om met meer wolken en buien en vannacht ook stevige wind.

0: Onze specialist in hernieuwbare energie is Wopa Saving Energy Riemst. Ze hebben een ruim aanbod energiezuinige producten. Zonnepanelen, energievriendelijke airco's met koel- en warmtefunctie. Wopa Saving Energy, Biezenakkers 15 Riemst. Bel voor een afspraak en advies op maat. 012-69-0044. Alle info op wopa.be. Wopa Saving Energy Riemst. Uw energievoordeel. Daar zorgen zij voor.
1: Kom kennis maken met de slimme batterijen en de nieuwste generatie van warmtepompen en airco's op zondag 4 oktober. Kom vrijblijvend ons gamma energiezuinige oplossingen ontdekken bij Wopa op de Biezenakkers 15 in Riemst. Uitzonderlijk geopend op zondag 4 oktober van 10 tot 17 uur.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Aan de Hogeschool PXL in Hasselt start dit academiejaar geen enkele man aan de opleiding vroedkunde. De school noemt dat opvallend en spreekt van een maatschappelijk probleem. Ze hoopt in de toekomst meer mannen warm te maken voor het beroep van vroedkundige. De politiezone Hageland, actief in onder meer Glabbeek, Lande, Kortenaken en Tieltwingen, heeft een nieuw veiligheidsplan voorgesteld. De komende jaren wordt er extra ingezet op de aanpak van drugscriminaliteit, woninginbraken en cyberfraude. Ook verkeersveiligheid en een zichtbare aanwezigheid in de buurt blijven belangrijke aandachtspunten. Na een frisse start met maxima rond 15 graden krijgen we eerst een aangename en vrij zonnige herfstdag. Het kwik stijgt naar zo'n 24 graden. Later verschijnen meer wolken, maar het blijft overdag meestal droog. Tegen de avond volgt een weersomslag met toenemende bewolking en later ook regen. Morgen wordt het wisselvalliger en duidelijk frisser met maxima rond 16 graden.

0: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.
1: Papa, ik wil dat tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens, leukste evergreens.
2: Geniet van je dag, Ludo.
3: These and coal in 1992, so.
4: You're the coal.

0: De specialist in hernieuwbare energie is Wopa Saving Energy Riemst. Ze hebben een ruim aanbod energiezuinige producten. Zonnepanelen, energievriendelijke airco's met koel- en warmtefunctie. Wopa Saving Energy, Biezenakkers 15 Riemst. Bel voor een afspraak en advies op maat. 012-69-0044. Alle info op wopa.be. Wopa Saving Energy Riemst. Uw energievoordeel. Daar zorgen zij voor.
1: Kom kennis maken met de slimme batterijen en de nieuwste generatie van warmtepompen en airco's op zondag 4 oktober. Kom vrijblijvend ons gamma energiezuinige oplossingen ontdekken bij Wopa op de Biezenakkers 15 in Riemst. Uitzonderlijk geopend op zondag 4 oktober van 10 tot 17 uur.

blues. Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Er is toch weer onrust in het centrum van Luik. In de late namiddag kwamen weer groepen gemaskerde jongeren toe op het Operaplein. Ze staken opnieuw vuurwerk en bommetjes af en stichten brand in bushokjes. Ook is straatmeubilair uitgebroken en zijn trams tegengehouden door een blokkade op de sporen. De politie moest net als gisteren ingrijpen met traangas en het waterkanon. De jongeren spelen nu opnieuw kat en muis met de politie. Gisteren duurde dat tot een stuk in de avond. Het gaat om studentenprotest tegen besparingen in het onderwijs. Maar de politie vermoedt dat extreem linkse groeperingen zich ook deze keer in de tumult hebben gemengd. Het verkeer in en rond Antwerpen beleeft een moeilijke avondspits. Er staan lange files, ook op de E313 vanuit Limburg en de Kempen. Die zijn het gevolg van een zwaar ongeval in de vroege namiddag. Op de ring richting Gent botsten een vrachtwagen en een motorrijder op elkaar. Die laatste is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De nationale betoging van de vakbonden, nu vrijdag in Brussel, zal allicht ook de nodige impact hebben op het openbare leven. In sommige scholen is hinder mogelijk omdat ACOD Onderwijs zich bij de actie aansluit. De lijn waarschuwt voor een ernstig verstoorde dienstregeling en schrapt 4 op de 10 bussen en trams. Er geldt een alternatieve dienstverlening. Brussels Airport schrapt voorlopig een 140-tal vluchten, omdat minstens 1 van de bagageafhandelaars zal meestaken. Maandag organiseren de bonden nog een stakingsdag in de openbare diensten. Primož Roglič is op zijn 36e voor het eerst Europees kampioen tijdrijden. Voor eigen volk pakte de Sloveen goud, voor de Fransen Amirail en De Comble. Onze landgenoot Ilan van Wilder kwam 4 seconden tekort voor het brons. Bij de vrouwen is Marlène Reusser voor de 5e keer Europees tijdritkampioen. De Zwitserse won met overmacht. Wegkampioen Demi Vollering was 2e op de dikke 20 seconden. Sandrine Tas reed bij haar eerste deelname de 7e tijd. Het is nog zacht, maar straks betrekt de hemel en kan het overal regenen. Lokaal kan tot 20 mm vallen. Vannacht minima rond 10 graden en droger tegen de ochtend.

De viool, alsjeblieft. Cara Lucia, je bent nog veel mooier dan Lolo Brigitta. Nou, ze schudden, madame. En uw pa, die is rijker, veel rijker dan Alibaba. Die maas kan het einde van zijn rijkdom niet.

0: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Lowet Insurance, de makelaar aan huis. Zowel voor particulier als professioneel. Bekijk het uitgebreide aanbod verzekeringen en beleggingen op lowetinsurance.be of bel vrijblijvend op 012 24 10 29. Lowet Insurance in Tommerenborg-Loon en Houthalen-Helchteren. De makelaar met een verrassende service. Het is goed in de
1: square. Om even weg te dromen bij een maaltijd vol hemelse smaken met een glas diep rode wijn. Om even stil te staan bij het leven. Om even 100% te genieten. Laat je culinair verwennen door ons familiaal team.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Er is toch weer onrust in het centrum van Luik. In de late namiddag kwamen weer groepen gemaskerde jongeren toe op het Operaplein. Ze staken opnieuw vuurwerk en bommetjes af en stichten brand in bushokjes. Ook is straatmeubilair uitgebroken en zijn trams tegengehouden door een blokkade op de sporen. De politie moest net als gisteren ingrijpen met traangas en het waterkanon. De jongeren spelen nu opnieuw kat en muis met de politie. Gisteren duurde dat tot een stuk in de avond. Het gaat om studentenprotest tegen besparingen in het onderwijs. Maar de politie vermoedt dat extreem linkse groeperingen zich ook deze keer in de tumult hebben gemengd. Het verkeer in en rond Antwerpen beleeft een moeilijke avondspits. Er staan lange files, ook op de E313 vanuit Limburg en de Kempen. Die zijn het gevolg van een zwaar ongeval in de vroege namiddag. Op de ring richting Gent botsten een vrachtwagen en een motorrijder op elkaar. Die laatste is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De nationale betoging van de vakbonden, nu vrijdag in Brussel, zal allicht ook de nodige impact hebben op het openbare leven. In sommige scholen is hinder mogelijk omdat ACOD Onderwijs zich bij de actie aansluit. De lijn waarschuwt voor een ernstig verstoorde dienstregeling en schrapt 4 op de 10 bussen en trams. Er geldt een alternatieve dienstverlening. Brussels Airport schrapt voorlopig een 140-tal vluchten, omdat minstens 1 van de bagageafhandelaars zal meestaken. Maandag organiseren de bonden nog een stakingsdag in de openbare diensten. Primož Roglič is op zijn 36e voor het eerst Europees kampioen tijdrijden. Voor eigen volk pakte de Sloveen goud, voor de Franse Armirel en De Comble. Onze landgenoot Ilan van Wilder kwam 4 seconden tekort voor het brons. Bij de vrouwen is Marlène Reusser voor de 5e keer Europees tijdritkampioen. De Zwitserse won met overmacht. Wegkampioen Demi Vollering was 2e op de dikke 20 seconden. Sandrine Tas reed bij haar eerste deelname de 7e tijd. Het is nog zacht, maar straks betrekt de hemel en kan het overal regenen. Lokaal kan tot 20 mm vallen. Vannacht minima rond 10 graden en droger tegen de ochtend.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt.
1: Olé,
0: wat ik daar zag heeft mij diep geraakt.
1: Olé,
0: ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé,
0: hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé,
0: niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgen en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Luik is het treinstation Guillemin een klein uur afgesloten geweest door de rellen met studenten in het stadscentrum. Ook een kermis vol kinderen moest sluiten door het gevaar. De politie kon 32 heethoofden oppakken, maar in bijna alle gevallen ging dat om bestuurlijke arrestaties. Voor de tweede dag op rij richtten de jongeren vernielingen aan en bestookten ze de politie. Ze viseerden ook winkels van onder meer Fnac en Bees. Vele handelszaken sloten de deuren nadat hen dat via B-Alert was gevraagd. Bevoegd onderwijsminister Glatigny heeft intussen opnieuw overlegd met de grootste scholierenkoepel in Wallonië. Ze zegt te willen luisteren naar het protest, maar benadrukte tegelijk dat de geplande besparingen moeten blijven. Er is onlangs een aanslag verijdeld op een belangrijke magistraat in ons land. De politie wekte de man 's nachts nadat uit onderzoek bleek dat een bom onder zijn wagen was geplaatst. Dat zegt de voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Volgens de man komen steeds vaker dreigingen vanuit het drugsmilieu gericht aan magistraten en gerechtelijk personeel en dringen betere beschermingsmaatregelen zich op. Vooral tijdens verplaatsingen zijn rechters erg kwetsbaar voor criminele acties, zegt hij. Er zijn meer details bekend over de man die drugs heeft verkocht aan Brian Brigou op de dag dat hij en zijn zoontje van 5 spoorloos verdwenen. Volgens Franstalige media gaat het om een Noord-Afrikaanse dakloze man van 29 die illegaal in ons land verblijft en geregeld opduikt in Charleroi. De man heeft toegegeven dat hij de cocaïne verkocht aan Brigou, maar betwist dat dit tot de man zijn dood heeft geleid. Brigou zou al maanden een trouwe klant van hem zijn geweest. En eerste klasser KV Kortrijk heeft een nieuwe hoofdtrainer. Daniel Beichler, een Oostenrijker van 37 die eerder coach was van Red Bull Salzburg, krijgt de zware taak om de West-Vlamingen uit de degradatiezone te halen. Kortrijk staat op een gedeelde laatste plaats met KV Mechelen en Cercle Brugge en is onlangs ook in de bekercompetitie uitgeschakeld door een amateurclub. Beichler ondertekende een contract tot in 2028. Na een nacht met regen en wind en minima rond 10 graden wacht weer een echte herfstdag. Wisselvallig met slechts af en toe een streepje zon en hooguit 14 graden.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.